Hotpants, cowboy boots, de Magnetics, een schöne goede middag, einde stunde, rocking 50s, jede woche 50s, rhythm and blues, hillbilly, rock and roll, aus die 50er jaren met de seltene rariteiten. Alright, let's kick the show off met rhythm and blues. 1956 over dat deluxe label, de Thunderbirds en baby let's play house.

The Thunderbirds and Baby Let's Play House. Okay, de next rockabilly of the platenspeler is Lonnie Barron. In 1958, een 18-jarige teenager, kurz voor een grote doodbroek. Hij had damals bereids een platenvertrag onderschreven met Columbia Records. Lonnie Barron was zeer beliebt bij die medels, woede aber, teutelig erschossen. In 1958 van een ijverzuchtige eeman. Zijn vrouw had, was een fan van hem. Want Lonnie Barron wurde zo zeer vroeg jong erschossen, teutelig erschossen. Es gibt einige extrem gute Rockabilly-Platte Einspielungen von Lonnie Barron auf kleine lokale Plattenlabel. Wir spielen jetzt von Lonnie Barron aus 1958 Teenage Queen.

Shake, rattle and roll, rock around the clock. Das war Lonnie Barron met Teenage Queen. Damals in die 50er jaren een 18-jarige boersch tödlich erschossen van een ijverzuchtige eheman. Zijn vrouw was fan van hem. We blijven jetzt nog etwas hangen in Michigan, Flint, Michigan. Aus die autofabrieken van Flint spelen we jetzt Dr. Ross. Dr. Ross had aanvang de 50er jaren zeer goede rockabilly. Blues, natuurlijk blues. Einspielingen in de vroege Sun Studio van Sam Phillips. 1952 is het aber in spätere jaren richting Detroit, Michigan gezogen. Waar er damals in die autofabrieken had gearbeitet. Aus seine frühe Anfangszeit 1952, aus dem legendären Sun Studio von Sam Phillips. Hier ist Dr. Ross mit Shake 'em on Down.

Take him on down now. Fantastische rhythm and blues. Nationaal 52 van de One Man Band Dr. Ross. Detroit, Michigan en Shake 'em On Down worden also in 52 aangespeeld in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Okay, we gaan jetzt de Mississippi. Ronde richting de Delta regio in Louisiana. Baton Rouge, Louisiana, hier Sonny Stans.

Getting Your Kicks in Baton Rouge, Louisiana. Dat was Sonny Storm's fantastische primitieve rockabilly music from the 50s. Alright, we gaan jetzt richting Nashville, Tennessee. Met Big Jeff en de Radio Playboys. Hij had damals zijn songs aangespeeld in een lokale radiostudio. Nashville, Tennessee. Hij werd bezeichnet als een der eerste lokale speler van rockabilly music in deze omgeving. Nashville, Tennessee, National 51 of Dot Records. Big Jeff and the Radio Playboys. And step it up and go!

better step it up and go. Big Jeff en de Radio Playboys waren daar. Step it up and go. Dan had je nog het einde van het eindgespeeld in de radiostudio Nashville, Tennessee of Dot Records. Big Jeff, er was angeblich over 2 meter groot. Alright. Right the Gates met Blues. Nog eenmaal uit de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Uit zijn absolute aanvangtijd. 1952. Niemals veröffentlicht damals. Auf dem platte speler William Talking Boy Stewart. Haben we het hier. Met Rattlesnake and Mama.

Eine fantastische Schleppisch in diese Felstedt Recording von Laverne Stövel in Left Behind. Een zeer populaire, zeer bekende bluesartiest uit die 40er jaren, waar Washboard Sam. Ik heb hier een song of de platenspeler van Judy en Joyce. Deze twee medels hebben de mals een platte aangespeeld met de titel Washboard Sam, of dat Decca label, damals in 1958. Ik ben me jetzt niet 100% zeker op deze platte überhaupt über Washboard Sam geht, de invloedrijke bluesartiest uit die 40er jaren. Is mogelijk, moest niet zijn, Judy en Joyce met Washboard Sam.

The Roundabouche waren dat met Row and Mary of Rhythm Bomb Records. Alright, we rocken boppen, stoppen, stroomen, gemütlich weiter. Met de nächste Death Boy Rockabilly. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers zijn we jetzt hier. Met Bop Little Baby.

0: Gonna shake the shack tonight. Das war Laura Lee Perkins met Gonna Rock My Baby Tonight. Alright, het is tijd voor een klein beetje hillbilly honky tonk music. Als hillbilly is natuurlijk ook rockabilly music en standen. Of een lokale freeway, irgendwo in the middle of nowhere. Hou je het hier? Tex Cherry met The Dirty Jim Blues.
1: Good evening, neighbors. Welcome to the late... I haven't had my coffee yet. Here's Tex Cherry singing The Dirty Jim Blues.
2: Now listen, everybody got a story to tell. It's all about a fella that you honor well. He ain't too fat and he ain't too slim. And everybody...

Look out, de wolf is on the prowl. Uit de actuele Europese rockabilly scene, uit Kroatië, waar dat is de madman met It's Time to Howl. Alright, back to the 50s again. 50s rockabilly rock and roll by Aaron Tony Edge here. Over de platenspeler met Snap, Crackle and Rock.